0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. En wetenschappers hebben met behulp van de James Webb-telescoop een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandje in Walterswaard.
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute waarna een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
20: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: RTV NOF.
2: Versterkt waard en worden.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nightjerk.
3: Has die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
8: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bord.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: Peppe. Maai ik ek bij Beb op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keinsberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaartse regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
26: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
25: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
26: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
27: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: Vladimir Skip, RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
20: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn 2 rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
28: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
27: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
28: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
29: WOQS.nl.
30: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
31: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
32: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
31: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
33: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
29: WOQS.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Goed 2000 vrijwilligers hebben bij de Boskalis Beach Cleanup Tour goed 4000 afval van de Nederlandse Noordzeestrand hellen. Er waren haast 80.000 sigarettenpeuken oprommen. De jaarlijkse opromactie begon op Schiemonzeeg en luts via het Ameland, Skielge, Vlieland en Texel vierde langs de Nederlandse kust. Sneuwen eindigen de tocht in Zandvoort. Opvallend is dat er 53% meer sigarettenpeuken voen waren als verliene hier. Stichting de Noordzee maakt het hem benammen zorgen hoe de plastic filters en orenlietse plastic stikjes die het op de strand achterbluwen. Bij de spitketen op de Harkema is de jaarlijkse keuring van de Nederlandse longguiden houden. De keuring is voor fokkers ook het moment om geschikte bokken te besjen voor de fokkerij en ondervindingen met elkaar uit te wisselen. Geiten en bokken waren beoordelen op haar bouw, uiterlijk en raskenmerken. Zo leidt voorzitter Siebe Roosma van Longguiden Fokkers Club Friesland uit.
3: Wij keuren van het stamboek en die moeten we onder onze spelregels voldaan. Typerend kenmerk van deze guide is dat er een holle noors had, een concave noors. Dat is echt goed geholpen. En lang hier. Dat is echt belangrijk. Maar met gedrongen wijzen, een beetje geblokt nemen we dat. Dat een mooi fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk.
2: Een wenning onder Koelstrawei in Twieselerijden had sneintemoor een flinke skee oproen door een brand. Om zo'n oren hinnen waard ontdutsen dat een kost in de wenning in de brand stier. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bewoners konden op die het naar boeten. Ze binnen toch ambulancepersoneel controleren, maar hoefden net naar het ziekenhuis. De brandwacht had beide werningen controleren. Hoe de brand ontstien is nog net bekend.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
4: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeestje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
18: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: baarsmazitcomfort.nl.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
22: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert de internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de 2 natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
25: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Goed 2000 vrijwilligers hebben bij de Boskalis Beach Cleanup Tour goed 4000 afval van de Nederlandse Noordzeestrand hellen. Er waren haast 80.000 sigarettenpeuken oprommen. De jaarlijkse opromactie begon op Schiemonzeeg en luts via het Ameloon, Skielge, Vlieland en Texel verder langs de Nederlandse kust. Sneuwen eindigen de tocht in Zandvoort. Opvallend is dat er 53% meer sigarettenpeuken voen waren als verliene hier. Stichting de Noordzee maakt hem benammend zorgen over de plastic filters en orenlietse plastic stikjes die het op de strand achterbluwen. Bij de spitketen op de Harkema is de jaarlijkse keuring van de Nederlandse longguiden houden. De keuring is voor fokkers het moment om geschikte bokken te besjen voor de fokkerij en ondervindingen met elkaar uit te wisselen. Geiten en bokken waren beoordelen op haar bouw, uiterlijk en raskenmerken. Ze leidt voorzitter Siebe Roosma van Longguiden Fokkers Club Friesland uit.
3: Wij keuren van het stamboek en die moeten we onder onze spelregels voldaan. Typerend kenmerk van deze guide is dat er een holle noors had, een concave noors. Dat is echt goed holle en lang hier. Dat is echt belangrijk. Maar met gedrongen wijzen, een beetje geblokt nemen we dat, dat een mooie fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk.
2: Een wenning onder Koelstrawei in Twieselerijden had sneintemoor een flinke skee oproen door een brand. Om zo'n oren hinnen waard ontdutsen dat een kost in de wenning in de brand stier. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bewenners konden op die het naar boeten. Ze binnen toch ambulancepersoneel controleren, maar hoefden net naar het ziekenhuis. De brandwacht had beide wenningen controleren. Hoe de brand ontstien is nog net bekend.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
5: Het Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.
6: Emma!

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl
7: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
12: 's ochtends 7 uur. En dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? depannenkoektrein.nl
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
19: baarsmazitcomfort.nl
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
24: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jetten staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jetten en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
26: Oh, 11:30.
27: Hocus pocus. Time for focus.
28: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
29: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
29: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden.
30: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. En om de toenemende droogte en stijgende temperaturen in Nederland beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja?
5: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op... Twa oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6 uur vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
22: en Opel.
23: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
25: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
25: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
25: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
28: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Bij de spitketen op de Harkema is de jaarlijkse keuring van de Nederlandse longguiden houden. De keuring is voor fokkers ook het moment om geschikte bokken te besjen voor de fokkerij en ondervindingen met elkaar uit te wisselen. Geiten en bokken waren beoordelen op haar bouw, uiterlijk en raskenmerken. Zo leidt voorzitter Siebe Roosma van Longguiden Fokkersclub Friesland uit.
2: Wij keuren van het stamboek en die moeten we onder de spelregels voldaan. Het typerend kenmerk van deze geit is dat er een holle noors had, een concave noors. Dat is echt goed holle en lang hier. Dat is echt belangrijk. Maar met gedrongen wijze, een beetje geblokt nemen we dat, dat een mooie fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk.
1: Een wenning onder Koelstrawei in Twieselerijde had sneintemoorn flinke skee oproen door een brand. Om zo'n oren heen waard ontdutsen dat een kost in de wenning in de brand stier. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bewenners konden op tijd naar boeten. Ze binnen toch ambulancepersoneel controleren, maar hoefden net naar het ziekenhuis. De brandwacht had beide wenningen controleren. Hoe de brand ontstien is nog net bekend. Goed 2000 vrijwilligers hebben bij de Boskalis Beach Cleanup Tour goed 4000 afval van de Nederlandse Noordzeestrand hellen. Er waren haast 80.000 sigarettenpeuken oprommen. De jaarlijkse opromactie begon op Schiemonzeeg en luts via het Ameloon, Skielge, Vlieland en Texel verder langs de Nederlandse kust. Sneuwen eindigen de tocht in Zandvoort. Opvallend is dat er 53% meer sigarettenpeuken voen waren als verliene hier. Stichting de Noordzee maakt hem benammen zorgen over de plastic filters en orenlietse plastic stikjes die het op de strand achterbluwen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
0: RTV NOF.
4: Ekin, tenaat, dan wat en bedaat.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Droomheesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwaar

0: en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
1: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
3: Peppe. Mike, ik ben Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: BaarsmaZitcomfort.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
8: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand. De grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
12: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
14: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

Hasto Nijs? Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 045 44 1202.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. En in Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshine.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en

0: boekenkasten op maat.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? depannenkoektrein.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Hey, daar hebben we Minko.
8: Helaas toe, die bouwmaterialen. Ik al wij.
9: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
10: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
18: Paken, zullen we even op een stoel?
19: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
18: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De eerste editie van Los Dokkum kan rekken je op een soort belangstelling. Intussen hebben we 400 overhutterinners en kuierders uit het hele land haar een oormeld voor het nieuwe evenement. Los dit voor de last one standing. Deelnemers beginnen alle oeren aan een nieuwe ronde. Hutrinners lissen de hele tijd 6,7 kilometer aan. Voor kuierders is dat 3,9 kilometer. De opbrengst van Los Dokkum gaat naar de boostcamp van stichting Ik Ben Wil. Daarmee wordt een weekend organiseren voor mensen met beginnende dementie en haar neisten. Een wenning onder de Koolstrawei in Twieselerijde had sneintemoor een flinke skee oproem door een brand. Om zo'n oren hinnen waard ontdutsen dat een kost in de wenning in de brand stier. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bewenners konden op die het naar boeten. Ze binnen toch ambulancepersoneel controleren, maar hoefden net naar het ziekenhuis. De brandwacht had beide wenningen controleren. Hoe de brand ontstien is nog net bekend. Bij de spitketen op de Harkema is de jaarlijkse keuring van de Nederlandse longguiden houden. De keuring is voor fokkers ook het moment om geschikte bokken te besjen voor de fokkerij en ondervindingen met elkaar uit te wisselen. Geiten en bokken waren beoordelen op haar bouw, uiterlijk en raskenmerken. Ze leidt voorzitter Siebe Roosma van Longguiden Fokkers Club Friesland uit.
2: Wij keuren van het standboek en die moeten we onze spelregels voldaan. Typerend kenmerk van deze guide is dat er een holle noos had, een concave noos. Dat is echt goed hol en lang hier. Dat is echt belangrijk. Maar met gedrongen wijze, een beetje geblokt nemen we dat, dat een mooie fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk.
1: En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: En nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
10: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëert jong occasions en ek nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
14: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? depannenkoektrein.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: Hey, daar hebben we Minko.
22: Helft ook dat, die bouwmaterialen. Ek al wij.
23: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
24: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
26: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
27: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haan prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Pakken. Zullen we even op een stoel?
28: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt kwam van topcrimineel Marco Ebben, die is inmiddels overleden. Spanje zorgt voor 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Na de massale grensoversteek eind juli verblijven er nog 5000 tot 8000 mensen. En vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Tot vrijdag wordt er fysiek gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hey, daar hebben we Minko.
5: Hallo, die bouwmaterialen, ook al wij.
6: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
7: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is

0: Nieuws. Goedemiddag. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Almazais. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De eerste editie van Los Dokkum kan rekken je op een soort belangstelling. Intussen hebben we 400 overhutterinners en kuierders uit het hele land haar een oormeld voor het nieuwe evenement. Los dit voor de last one standing. Deelnemers beginnen alle oeren aan een nieuwe ronde. Hutrinners lissen de hele tijd 6,7 kilometer aan. Voor kuierders is dat 3,9 kilometer. De opbrengst van Los Dokkum gaat naar de boostcamp van stichting Ik Ben Wil. Daarmee wordt een weekend organiseren voor mensen met beginnende dementie en haar neisten. Een wenning aan de Koolstrawei in Twieselerijde had sneintemoor een flinke skee oproem door een brand. Om zo'n oren hinnen waard ontdutsen dat een kost in de wenning in de brand stier. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bewenners konden op die het naar boeten. Ze binnen toch ambulancepersoneel controleren, maar hoefden net naar het ziekenhuis. De brandwacht had beide wenningen controleren. Hoe de brand ontstien is nog net bekend. Bij de spitketen op de Harkema is de jaarlijkse keuring van de Nederlandse longguiden houden. De keuring is voor fokkers ook het moment om geschikte bokken te besjen voor de fokkerij en om de vindingen met elkaar uit te wisselen. Geiten en bokken waren beoordelen op haar bouw, uiterlijk en raskenmerken. Ze leidt voorzitter Siebe Roosma van Longguiden Fokkers Club Friesland uit.
2: Wij keuren van het standboek en die moeten we onze spelregels voldaan. Typerend kenmerk van deze guide is dat er een holle noos had, een concave noos. Dat is echt goed hol en lang hier. Dat is echt belangrijk. Maar met gedrongen wijze, een beetje geblokt nemen we dat, dat een mooi fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
0: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had erin

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswald.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Daar hebben we Minko.
11: Helft ook die bouwmaterialen, ook al wij.
12: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
13: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haar prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: voor focus.
1: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
2: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
2: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Goeiedag en welkom bij Inpeteer in Simmersfeer. Dat wil zeggen dat we jong net een nijpeteer hebben, maar in een verhelje dat jeder al uitstuurd waard. Dat doen we deze simmer alle weken, ont op manje 14 september weer een nije regen begint. Technicus Wieger Posma en ik wens je hem een noffelijke oerketa.
8: Elke manje die jong, van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Inpeteer, mij René Koster.
7: En mij, Eelke Duursma. Hij is mijn gast in Peter. Welkom hier, Eelke.
9: Dankjewel, René.
7: En we zijn zelfs, ik blij dat Wieger Posma er weer is. Die zorgt voor de techniek, zodat mensen natuurlijk herkennen wat wij hier bepraten. Eelke Duursma, ik vertelde dat ik al meisje van, ik haar hem hier naar je wieken te gast. En dan zijn ze Eelke Duursma, Eelke Duursma. Ja, die man van, oh, die man van Geesje. Hoe is dat om vooral de man van Geesje Duursma te zijn?
9: Ja, dat is geen enkel probleem. Maar ik mag dat wel altijd mee willen uitlezen. Maar zodra ik dan de naam Geesje noem, dan jenoel dat waren van mij. Ja, dus ik weet het ook broek van. Maar ik heb altijd een. Ik vind het heel noffelijk om achterin te staan. En daarmee aan de slag te gaan.
7: Ja, Geesje Duursma is heel warber. En die is ik een soort in de media. En die had een soort bij het eind. En die sjoegen we dat, roch ik een heel soort. En jerden we ik een soort. Doosje heeft een beetje meer in skaat. Of ik mag misschien de verleden tijd wel broeken. Doosje heeft een beetje minder in skaat. Maar dan zegt hij zelf nog ik wat meer in het jocht. Klopt dat?
9: Nou, dan maak ik even terug naar mijn eigen geschiedenis. En vroeger, ik weer tot mijn 40ste een enorm verlegen jonkje. En toen ik Geesje leerde kennen, ik nog enorm verlegen. Ik was eigenlijk net niet openbaar te spreken. Nou, dan zul je je vrouw dat door ons aan.
7: Ja.
9: Ik denk, oh, maar ik toch ik kennen, dat is dat de stad van worden. Nou, zei je dan heel voorzichtig wat mij. En op een gegeven moment, ik kijk op proberen om het tempo van Geesje bij te houden. Nou, dat lukt me echt net. Maar op een gegeven moment, dan ben je wel in dingen die wel slag je. En je merk ik dat het spreken niet openbaar al je wat makkelijker wordt. En op dat moment, heb ik wat keuzes maken.
7: Ja.
9: En wel in een vertrouwd vakgebied natuurlijk. Enorm vol. Ben hoor ik in Nederland, heb ik die en horen die in. Corona het me erg bezig geholpen. Van hoe ben je met henne? Hoe komt dit? En vanaf dat moment heb ik me ook wat meer voor de brancheorganisatie inzet.
7: Oké, daar praten we dadelijk even over op. Maar we gaan even deel zetten van. Waar komt dat nou van dat we Geesje een soort zeggen en die wat minder? Maar dit is de achterliggende gedachte, het idee. Maar goed, toen ik zo'n listje maakte van wat ben nou potentiële gasten om eens te vregen van dit programma. Het stien je maar allebei op. En toen dacht ik van, ja, ik vind Geesje toch een beetje te volle de usual suspect. Dus die sla ik eerst even oer. En van die beiden vreeg ik dan eerst Eelke.
9: Dank je wel.
7: Ik vind het mooi dat ik hoor jou staan aan deze uitnodiging. Eigenlijk wordt je hem namen, die van Geesje en die van Dij in elk geval in één arm uitsprutsen mij de pleets. In Burgum. Ja. Jim Horeca bedrijf. Ja. Voor de mensen die het net kennen, wat voor bedrijf is
9: het? Nou, het is een restaurant, partycentrum, een stuk catering. Daarnaast een stukje productiekeuken. Dat produceer ik nog voor orenbedrijven. En het is ontstond uit het plaatselijke dwarfshuis, wat we in Jochentje Zoon, Jan de Goornam hebben, van de gemeente Tietjerstradiel. En ondertussen 29 jaar lang leuk en succesvol draaien.
7: Ja, en het jeet net samen de pleertje, het jeet ik de pleertje, omdat het een pleertje weer.
9: Ja, het is een oude boerderij, gedeeltelijk is het monument. En op dit moment is het zelfs zo dat onze jongste het ik heel leuk vind op de zaak. Dus die draai ik volop mij. Dus het is een echt familiebedrijf. Mijn ambities nog steeds. Ja.
7: Nou, Jim zit er al. Nou, wat is dan een jaar of 30?
9: 29 jaar, we 30 jaar bijna. Ja.
7: Zit je hem er haast in? En toch lees ik vrienden hier of zo in ien van. Ja, je kent het bedrijf Keepje, maar er ben ik orenkapers op een kust. Dus je broeken het pand won, maar het niet voor hemzelf?
9: Nee, we huren het pand en alles wat in het pand zit is eigendom. Dus we hebben. Het casco is van de gemeente Tietjerstradiel. En dat heb ik tot corona woonde dat behouden. En we gingen al een paar keer draaien omdat we graag keepje worden. En we hebben zelfs in de koopovereenkomst in 2012 opnemen letten. Dat wij het keepje, het recht van eerste koop kregen. Dat is met altijd met koop gekomen, ze worden net kwijt. En eind 2020 kwam vanuit de gemeente Tietjerstradiel de eerste vraag van, om het alsnog net keepje. Ja. En toen kwam mij binnen jaar ook leer te werden om de kelder rond te hebben.
7: Ja, maar dan roek Jusje zo eens, want dan hoort ze de vinger op van, wij wilden ik wel keepje.
9: Nou, toen hebben we nog een hele procedure gewoon rondom het, zoals ze dat heette, het Didam-arrest.
7: Ja, maar dat vroeg je net helemaal niet idee, net,
9: maar daar ben al die juristen mee bezig geweest. En het is goed dat op bodem te uitzocht. De rechter heeft ondertussen twee keer, ik heb al uitspraak waarmutten. Of dien, in het voordeel van u's. En we... Ben even in afwachting, want nu rent er nog een orenlidse procedure. Maar we zijn nog steeds hoopvol.
7: Ja.
9: Het
7: achterliggende idee is van, ja, maar die duurste mazen die worden op deze manier voorlutsen en een oor mee naar het bieren. Nee. Maar Joost is al bij hier en hier contract de optie van eerste koop ik al instieren.
9: En voor de meeste nog mijn zinnen, er zijn twee makelaars die hebben taxatie dienen. Hier van de gemeente en hier van Us. En natuurlijk leiden die natuurlijk een eindzuttenmander. Dat is nog logisch. Dat gebeurt altijd. Toen is er een trader bij kwam. En toen is dat een prijs uitkwam. En dat is de koopprijs.
7: Ja. Of zit er net een volle woord meer ons marktmeidje. Maar wel even dat dit ik spelen had. Ja. En dat ben dan dingen dat je als ondernemer ik geen onrinnen. En daar mat je dan wat mee. Is dat ingewikkeld?
9: Ja, is enorm ingewikkeld. En dat levert... wat nuchter erin. Maar voor mij is het heel ingewikkeld. En dat doet ik wel wat met mij. En dat word ik al iets vrij lang. Maar op een gegeven moment dan ben je er in zetten en dan ga je verder. Want je bent ondernemer. En je wil verder in de toekomst.
7: Ja. Nou, je hebt dat bedrijf opgebouwd. Een horecabedrijf. In Burgum. Wat hint je hem in de holle? Wat woon je hem daar van meidje? Krijg wat het nou is? Of had hem dat ontwikkelen?
9: Nee, het is eigenlijk wat grutter dat we dat toen dachten.
7: Oké. Okay.
9: Ja. We gingen een restaurant, partycentrum. Hebben we toch mijn man of zien aan de slag. En kleer, prima. Maar er komt wat bij. Er komt nog wat bij. En dat is het alweer wel leuk. En dat is het alweer wel mooi. En zo groei je terug en zo groei je terug. En daar is dit uit ontstond. En nu kom je op het moment op een kruispunt van. En nu, hoe ziet de toekomst uit? Ja, dat weten we net helemaal. Maar
7: dat weet niemand.
9: Maar dat we eigenlijk nog wel een slag investeren willen, weten we wel.
7: Ja, want hoeveel mensen hebben we nu aan het werk?
9: 44. En dan omrekenen naar FTE zitten we ongeveer op 25 FTE.
7: Oké, okay, dat ben dus al je mensen die bij een werkje in de keuken, in de bediening, voor een part in de catering.
9: Catering, algemene dienst. Ben ik een grote speler in de uitvaartsector. Dus dat doe ik voor meerdere uitvaartverzorgers, doen wij dan de hele catering. Dus daar hebben we echt wel een best wel sterk in. En daarnaast hebben we dan ook enkele medewerkers op de algemene dienst. Mijn afstand tot u's. Die wat oors functioneren. Ja, daar heb ik, die heb ik onder mijn hoede en dat is hartstikke mooi.
7: Bij een afstand tot u's.
9: Ja.
7: Wat bedoel je?
9: Iedereen is wat er is. Alleen deze mensen die functioneren krijgt even wat oors. Maar zij functioneren goed. Alleen nog wij verwachten van iedereen een manier van functioneren. En ja, dat is net standaard.
7: Nee, oké. Okay.
9: Dus wij moeten dus aanpassen.
7: Er is een categorie meisjes.
9: Wij moeten dus aanpassen naar hun. En zij moeten zich net aanpassen moeten naar u's.
0: Dat was volgens de Noordmeij in de maatschappij.
7: En dat is een groep meisjes die het eigenlijk boetende boord valt.
0: Ja, zo'n normaal, helemaal boetende boord vallen.
7: En als ik kwallen vaak net?
0: Ja, of kunnen krijgen een einddiploma's net helje. En dan krijg je certificaten. Nou, de jongens die dat in de algemene dienst heel goed. Dus ze goederen hem juist op zijn plak. Ze brengen catering voor tussen de meetje van A tot Z. Dan moeten ze het nog een keer weer op helje. Ian die had de leiding tot de weekend hoe de oude was. En dat weekend hebben we er nog ietsje bij. Ja, je hebt helemaal fantastisch.
7: Ja. Maar waarom vind je het belangrijk om die categorie erbij te zoeken?
0: Ik vind het belangrijk dat iedereen mij doet. Uw bedrijf moet een uitspiegeling wijzen van de maatschappij. Dat hebben we op alle fronten geprobeerd. Ik ben wel tot ontdekking gekomen dat het aan de bedieningskant het meest ingewikkeld is. Omdat de gast het net altijd begrijpt en net altijd snapt en net altijd schermbol. En de gast wil Sint-Burg heel snel en efficiënt geholpen worden. Nou, en vaak hebben deze jongens, vrouwen, man, vrouwen, krijgt even iets meer aandacht en tijd nodig om iets tot actie te komen.
7: Nou, binnen Rikke horeca-instellingen, brownies en downies bijvoorbeeld. Daar ben ik van tevoren.
0: Wij zijn gewoon een commercieel bedrijf en daarin met het inpas. Als je downies en brownies, dan ken je het hele concept erop.
7: Maar dan weet elke niet het.
0: Dat weet ik.
7: Maar bij Jim weten ze dat net.
0: Hoeft ik net.
7: Maar Jim als ondernemers weten dat wel.
0: Ja.
7: Maar Jim weet ik, wij moeten er meer tijd in steken.
0: Ja.
7: Het kan krekkelijk, ik hoor toch nog wel eens fout erin. Ja. Mijn oren worden erg effectief, is misschien wel net. Heel sociaal
0: maar het is ook net effectief. Maar het leven draait net alleen nog om effectiviteit. Het is natuurlijk ook iets sociaal maatschappelijk. Je wil ik iets achterlitten voor de toekomst. Je wil net, ik kan alleen nog al op centen en op rendementen. Het joh, je denkt, midden is om jouw roer met een jongens om tussen 10 en 11 dicht. Prima, klaar.
7: Maar door is het belangrijk ik om een wat belangrijk. Breder
0: aanbod. Ik vind
7: aanbod.
0: Het belangrijk dat je leven een breder aanbod bieden moet. Ik voor deze mensen, maar ik voor de leefbaarheid op het platteland. Ik vind dat een plicht van een MKB-ondernemer. Ik zat de beurs in de winkel zitten op dit moment. Ik vind het een ergernis. Heel veel winkels, die hebben juist pas om 10 uur of soms om 11 uur. Ze binnen 12, 3 dagen in de week dicht. En ze vinden het vreemd dat de winkel zit dat leeg rent op het platteland. Ja. En er wordt steeds meer via internet besteld.
7: Ja.
0: Als ondernemer moet je de wijze. En je moet je systeem zijn richtje. Mijn ben ik wel eens alleen nog een uur of 12 uur. Maar ik heb de computer er ik staan. Dan kan ik bestellen. Ik kan roosteren. Ik kan offertes meiden. Ik kan al die dingen klaarzetten op je werk. Maar ja, als je elke keer thuiswijzen wil en net stoort worden wil omdat er toevallig iemand er doorkomt. Ja, moet je dan nog ondernemer wijzen?
7: Dit is een categorie die dat misschien ik al heel veel wil, maar die de meisjes net krijgen kan.
0: Ja, dat hoor, dat lijsten, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Dat merken wij op het moment ik. Het vinden van medewerkers is nog steeds wel een uitdaging.
7: Ja, maar je ging je eigen prepensioen onkundigen.
0: Ja.
7: Maar komt dat er voorlopig wel van?
0: Ja. Ik ben al een stuk minder op de zaak. En ik ben ik dagen een week fut. Ik ken jongens wat jij naar huis. Dus die is hartstikke goed. En ik ben per ongeluk een paar uur aan het werk in het praktiekonderwijs. En
7: dat wil ik het dadelijk nog wel even over gaan. Dus er is nog lang net klaar met het werkje, maar in dit bedrijf was je staat gewoon wat voorop.
0: Nee, ik echt een stap terug.
7: En is het een familiebedrijf?
0: Ja.
7: Ja. Waar behalve Geesje zitten er nog meer in?
0: Albert zit erin, dus de jongste zoon.
7: En wat is Albert voor een jongen?
0: Ja, Albert is een echte ondernemer. Hij had een elite ICT-bedrijf, hij probeert van alles uit, hij had lef. Zouden collega-ondernemers wel eens Simmy Sissen. Hij had af en toe best wel een grote moeder voor zijn leeftijd. En dan bedoelde ze mij, het wat het wil te sissen. Dus net brutaal, dat is er absoluut net. Maar een grote moeder. Maar hij heeft dat krijg als zijn man. Hij kan drijf jou vier dingen tegelijk.
7: Okay.
0: Hij zit in een landelijke innovatiecommissie voor de brancheorganisatie.
7: Ja, maar door hier ze trekt even, had ik een ICT-bedrijfje. Ja. Maar ik niet dat ik wat lees hier, omdat ik een prijs won hier. Voor een temperatuurregeling van de koeling of zo.
0: Ja, dat klopt. Hij moest de beurs altijd in de temperatuur meten. En dan moest hij met een formulier door de hele zaak heen. Nou, daar ging een bloedje hekel aan. En hetzelfde als flesken sorteren, daar ging man ook altijd een bloedje hekel aan. Maar dan had er een eigen app ontwikkeld samen met zijn zus. Dus die had die dat programmeren. En daar had er een prijs mee won via de Ingeborgen Jong Ondernemersclub in Grace.
7: Maar in elk geval, hij voelde ermee op.
0: En hij valt nog even op. Hij is mij dit product, ik de wereld in. In Nederland hier er een heel groot hotelketen.
9: En voor datzelfde keten wat er nou ik op Curaçao alles in Wadermeidje.
7: Joch.
9: Het echt hartstikke mooi.
7: Ja. Ja. En die zus, want die had hem direct bij geholpen. Komt die een keer in de horeca weer om?
9: Nee, die komt net in de horeca weer om.
7: Oh, wist je over die?
9: Na het Matrix College heeft hij nog een IRNL stand in. Kan heel goed programmeren, is er ijzersterk in. Ben het ondertussen in München. Je hebt echt hartstikke mooi. Leidt een flamboyante levensstijl. Is wat de DJ af en toe. Sprokkelt het zaal weer op oren manier bij een ander. En is nog aan het programmeren voor Albert.
7: Een dus, flamboyante levensstijl. Dat rondt op mijn vragen op. Maar dit doet hij net hoe haar. Maar zei hier het Matrix College. Die, nou valt die naam even. Maar wel even weten wat dit had.
9: Het Matrix College is een HAVO-VWO opleiding voor jongeren met autisme. En oudste voelde dreigend op een gegeven moment de boord te vallen. En ik wil je voor alle details besparen, maar we zitten op een gegeven moment op tafel mij, wel maar naar 20 mensen. Want wij vertoften het dat wij net naar een school en net naar een opleiding komen. En toen het geestje het opred via het Singeland in Drachten, via Pieter Stam, om daar een aparte school naast het Drachten Lyceum op te
7: richten. Op die school weet. Ja. Dat en, Ben van Uys Hinnemaat er net is, dan zwaar je bij dat hij opgejuchten wordt.
9: Nou, en dat hebben we niet in. En dat het had heel wat zweet en tranen kosten. Maar er zitten nu meer dan 100 leerlingen.
7: Dus daar heb ik het verlet van.
9: Het is enorm verlet van. En het mooie is dat het naast het Drachten Lyceum zit. Dat ze nou ook eerste graad docenten krijgen die de vakken jouwen. En niks ten nadele van als het onderbracht wordt bij een rent 4 squallen. Maar dan ben toch de tweede graad docenten correct. Nou ja, missie. Ik is net negatief bedoeld, maar dan mis je ze correct wordt. Ja, dit is gewoon helemaal fantastisch. En had ik dan zorg wat de resultaten binnen. Ja. Daar wil je zo alles blij van.
7: Grutsk.
9: Zeker weten.
7: Dat kun je wel zien. Er is een soort zaken, daar moeten we erop praten. Hè, Duurs. Maar we willen even wat muziek draaien. En het leek het nou wel een mooi moment om de eerste muzikale keuze van jouw lijstje erbij te pakken. Roberto Giacchetti en de Scooters.
9: Ja, nou,
7: hoe kom je daar
9: nou
7: bij?
9: Nou, dat zal ik je vertellen. Had ik daar een ding, dat denk ik aan mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in de Wilp. Liet ze het warke kistje als dit voorstellen. Op fietsje naar Prime in Zevenhuizen. Of naar de Kruiswei in Marum. Of uw eerste jontje nog bij de disco bij de Tjerke. Dan werd alleen een frisje krijgen koest. Alleen dan gingen we stiekem om de hoek. Want daar zit wel een discotheek. Kje, en dat is een helemaal niet. Toen koer dat nog als 15, 16-jarige. Maar had ik dat ding, dat denk ik altijd een hele leuke ding. En alles op fietsje.
7: En dit is je muziekje erbij.
9: Ja, daar word ik blij van. Dat is het
7: die I saved the day.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Oh, half 12.

0: Oude tijden herleven, muziek van Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day. En we draaien het omdat Elke Duursma daarom vrijgaat. Hij is de gastjong in het programma Impeteer. En deze muziek brengt hem weer verom in zijn jeugdjaren. Dat was toen er van het eerst wat voorzichtig begon te stappen. Maar we hadden al van hem jet dat er aanvankelijk heel verlegen weer. Dus ik hier daar wel eens even om het hoekje zien hoe dat er al jaar om het daar ging. Maar in elk geval, we hadden ik al jet het begin van de pleerts, de uitbouw van het voorzichtige begin tot een horecaondernemer met 44 mensen ontwerp. En net al die mensen die het standaardpaad terugroen binnen, maar ik mensen die het op een oren wiezen, ben je hem goed onder de bak aan binnen. We hadden al jet over het Matrix College en hoe mensen met autisme en hoe die op die via die route toch op een prachtig plak te lonen komen kennen. Al je zaken een beetje als huishoring voor inzet, zeg maar. Ja, en dit programma kent dan ik nog het Dwarske Mij Libbes vragen. Wilst Roberto Giacchetti aan Chong wie haast zo de Blin 5 uur pakt.
1: Ja,
0: twee weer online en drie oerlitten die we wel bespreken zullen. En de eerste daarvan is Viele Joje Wolders miskend.
1: Jazeker. En wanneer? Op meerdere momenten, maar vooral in. Vooral wij vanuit het noorden, wat de ondernemer met richting brancheorganisaties en richting de politiek. Ja, dan worden we altijd wat scheept als. Dan ben je maar van die mensen in Friesland.
0: Van die boeren.
1: Ja,
0: wat weten die daarvan?
1: Nou, dat vind ik gewoon een ramp.
0: Okay.
1: We moeten altijd een stap extra zetten. We moeten altijd een stap meer aan. Zijn je benul van waar je al in mee bezig bent? En ze hebben je benul van hoe goed we het gaan onder hebben. Nou, en daar voel ik me dan als richting de landelijke politiek, viel ik dat wel eens heel ingewikkeld.
0: Ja, maar dan viel je miskend. Maar we krijgen al jet, als je hem ergens zien onrinnen dat net goed regel is, dan is hij hem daar net automatisch voor hem dadelijk bedeld.
1: Nee.
0: Maar dan zou hem dat vaak ik wel als een uitdaging,
1: ja,
0: om dat te veroordelen.
1: Ja.
0: En dat beeld wat ze in de politiek in Den Haag, of misschien überhaupt in het westen van uw Noorderlingen hebben, ga je hem dat op wat onboogje kennen?
1: Nee.
0: Oh, nee, dat ben ik wel heel eerlijk.
1: Nee, dat lukt. Daar hebben we met z'n allen de hele tijd zin aan rotten en vechten en dan. En we zorgen nou bijvoorbeeld in onze branche, in de hotelsector, BTW 21%, langs de hele grenslijn. En de Wadenaarlaan had ik les van. Lise de Prins, dan moment gewoon volle heugen dan in Duitsland en België. Wat zorgen we, vooral onze Belgische gasten, die zorgen wij op dit moment zuidelijke trekken. Die zorgen we richting Kroatië, Bulgarije en die komen net weer naar Friesland.
0: Ja. Dus dat mensen is iets... in Amsterdam wonen, dan is het toch wel in Amsterdam?
1: Ja, nou, dan noemt het een van de plakken Amsterdam, daar trek ik dan een volle les van. Alleen nog minder dan de grens.
0: Nou, er kwamen te volle mensen in Amsterdam.
1: Ja, dus
0: daar ze wel volledig van wat minder.
1: Maar daar al een paar grote investeerders zitten die daar grote hotels hebben. Nee, en dan komen nou je meesten. Dan je hebt dat wel peanut waar natuurlijk.
0: Verzelfs, ja.
1: Maar nou, dat is een oren. Maar we krijgen dat net onder de net voor light. Nee,
0: toch ben je verschillende. Neem nou die Keningsdij die we hier hadden.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Dat weer mooie visitekaartjes van Noorden. Maar wordt dat dan in het westen toch weer die en als een soort van folklore? Nou leuk, dan gaan we even naar
1: Sjoen. Ja.
0: Maar de echte economie draait hier in het westen.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar we moeten dat mijn ander. Ik wil wat meer u dragen en meer mij en ander nog.
0: Als we zijn de volle Calimero.
1: Ja. Als ik zorg, we hebben Bobbe Friesland, draaien hier prachtige iconenlissen. Schiemen de Keeg, Vlieland, of Schiemen, Reuter, Schelling, Ameland. Makkelijk met de boot te bereiken in die en die. Wij in Greens, de stad Greens, het Forumsteen. Nou, echt, het is toch helemaal fantastisch.
0: De Stad Ljouwert.
1: De Stad Ljouwert.
0: Burgemeester Mark.
1: Pak een fiets hier in de Waarden. Ach, het is helemaal geweldig. Nou, dat maar we volle meer uitdragen, maar snel.
0: Ja, ja.
1: En nou, dan kunnen we volle krachtiger worden.
0: En dan neemt het dus al een paar keer de branche, en dat is dan de horecabranche. Ja. Want dan had je een eigen bedrijf. En de meeste mensen zitten van, ik had er ook nog mee mijn eigen bedrijf. Maar daar ben ik nog actief in die koepel van horecabedrijven. En dan met name van het Noorden. Waarom doe je dat? Wat verlet hij daarvan?
1: Nou, je wil je stem, je de litten. En als dan je wil iedereen naar buiten uitdragen, nou, dan moet je dat ik dwaan en dan moet ik wezen.
0: Maar ja, dan kom je in het bestuur, maar je vergader je, maar wat zwaar.
1: Ja, maar het is in de vergadering wat makkelijker dan vroeger. Je hoeft net door om heen te reizen, kent je door een heleboel online dwaan. En als je zes iedereen in de trein maar aan binnenlanden zitten, dan ben je een hele eind. Ondertussen kent je tussen toch wel online en even achter de computer. Dus ja, dan in Oerik een heleboel regelen.
0: Dat zie je van de voordelen van de corona.
1: Ja, hè? Als daaruit kan.
0: Ja.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Maar dan neemt dus corona niet ik al even als een periode waarin meer kantelen is. Ja. In je denken
1: oer. Ja, dus heel volle kantelen. Ja, de corona het zoveel verloren. Ik wil in positieve zin, maar het gedrag van mensen is heel wat verloren. De manier van werken is heel wat verloren. We zien tijd om naar processen te zien, die ben verloren.
0: En processen, dat is de manier bedrijf, van hoe het manier, in je bedrijf
1: hoe
0: het,
1: hoe je
0: ja. Ja, jij durft zaken.
1: Nee, hoe je werk je met het.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus dat moet je dan oppakken. Dat is in corona gebeurd.
0: Ja,
1: maar, corona heb ik wel een hele
0: een taalslag voor een soort horecabedrijf.
1: Ja, die ben er nog steeds. Tot eind 2020 maar we terugbetalen. Wij hebben het al hier dienen ondertussen. En terugbetalen betekent, we mochten de leenbelastingen zou uitstellen. De NOW en de volle heel kring subsidies, dat is terecht dat ik terug moet. Dat ben je zelf beide keer regeling. Dus dat is geen probleem. Maar die belastinggeld, die moest nog terug. En we dachten al, ja, dat redden we wel. En normaal gesproken niet dat ik wel red. Heel veel bedrijven wel. Maar wat gebeurt er in 2022? Weet er iemand worden Poetin, een oorlog met Oekraïne. De gasprijzen en de elektriciteitsprijzen die verlenen tot aan het plafond. Dus mij als gevolg dat alle kosten volheugen werden, ik van de ingrediënten en alles. Ja, de rendementen kwamen onder druk te staan. Dus de resultaten van bedrijven worden dusdanig dat ze ik net meer elke maand die extra bijdragen aan de belastingdienst terugtellen konden.
0: Ja. Hij bij de pleert ik wel eens mee het zwit onder de oksels te klotsen zitten van blinder, we moeten nog eens rekken, je komt het wel
1: zeker. Jazeker. En op een gegeven moment ben je twee kanten nu trekken dat het net zo'n vetste jaren binnen, dat weet je. En daarmee accepteren. Maar je moet op een gegeven moment, ik wil een pre-spel vast houden waarop je nog wel gasten binnen krijgt. Dus je moet dat constant balanceren. Dat is ondernemen.
0: Ja.
1: Je kan net altijd net onderste de kan helly willen.
0: We zijn weer een periode verder. Jim komt er goed uit, begreep ik.
1: Ja.
0: Je krijgt de excessen van, we gaan net alleen nog de zaak nou keerpje kennen. Tenminste, zo goed als rond, zeg maar nou. Bestel ik nog wel een investeringsslag, meidje Matte?
1: Ja.
0: Ben wat ik kon denken?
1: Nou, automatisering, maar ik ken nog wel
0: beter. Ja, maar daar neem ik als gast net volle van.
1: Ja, zeker weten. De AI.
0: Ik ken al mijn QR-code bij hem.
1: Als er straks een mailtje stuurt bij dat de man bent no in 3 maanden dat erin. Krijg je een mailtje en je hebt AI eerst antwoord niet aan en die heeft die vierde vregen. Wat bedoel je om meneer Koster?
0: Ik weet net dat ik daar blij mee ben. Ik wil dat elke antwoord jou. Ja, dat geef je.
1: Dat kist een AI aan.
0: Maar dan krijg je een anonieme computer.
1: Nee, ja, nou, dat zit toch eerst. Dat zit je wel eerst op aan.
0: Maar oké, okay, maar daar zit
1: maar
0: nee, ik denk van misschien een uitbreiding. Of je hem krijgt een hotel bij. Of,
1: De laatste ben ik nou even heel voorzichtig mee. Omdat ik eerst echt handtekening zet. En dan, maar er is ruimte om het hier in orde te creëren. Ja,
0: ja en meer dan alleen nog maar automatisering. Maar
1: ja,
0: wat dat
1: en
0: dan,
1: meer dan alleen nog automatisering.
0: Maar wat dat dan krijgt, waar is
1: het heel? Nou, met de tijd, mijn inrichting, maar alles. De helft van het pand is bouwd in de jaren 70. Is de energie neutraal om dat te maken worden. Dus er moet echt wel wat gebeuren.
0: Ja.
1: En of dat dan mijn hotel of zonder hotel. Dat.
0: Nee. Ja. Oké, okay, maar dat is dus dat wordt net uitsletten.
1: Nee.
0: De pleert zou maar eens een hotel, café, restaurant willen kennen.
1: Ah ja, ik ben dwaas. Het wordt ja en het wordt nee, bedoel ik je net. Maar dat is wat gebeurt ja. Met, dat weten we. En dus er kon collega, onze collega is daar van de Valk, die wil ik in Burgen bouwen. We kunnen net beiden in Burgen bouwen.
0: Nee, maar ik denk dat... het beursje van der Valk krijg wat dikker is dat van je.
1: Ik denk dat hij wat meer onderpand aanbieden kan bij de bank dan wij. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar je hoorde woorden van die street is al verlend?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, absoluut niet.
0: Strijdvader.
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nee, nee. Let's het net jij de blinder.
1: Nee, we echt met hun, ik ben ik wel in gesprek en wil ik wel praten en we staan net als lijnrocht in Oordenlander. En we hebben een ander nodig. Ik in de branche hebben we een ander nodig. We hebben oorlogs nodig,
0: ja, met collega's. Ja, maar een wander in Burgum net nodig.
1: Nou, dat weet ik net.
0: Nou, dat vertel ik. Als zij daar bouwen mijn hotel, dan
1: is er is in Burgum meer ruimte voor 250 hotelkamers.
0: Ja.
1: Om maar even een aantal te noemen. Dus dat moet je wel even heel goed met z'n 12 in de gaten houden. Maar daarom kun je nog wel heel goed bij een van de gesprekken wijzen en dingen regelen.
0: Ja, ja. Maar goed. Ja. Nou ja, de volgende vraag uit het wasken. Dat is weer heel wat anders. Wanneer ga je van het laatst googeld?
1: Dat weer bij het overlijden van mijn schoonheid. Kees en Heid is een week voor de Christoon. En ja, dat heeft mij enorm aangrepen. Ik een horecaondernemer, die is vroeger eigenaar van Vislust in Opeinde. En vanaf daarin dat ik daar binnenkwam, heb ik een hele mooie, warme, kritische band met hem gehad. En de kritische vooral naar kwam de ta. En wij sprutsen over van alles. En we stonden lijnrecht in een ander. Maar elke keer had ik het huis uitgegaan, komen we met vrede uit.
0: Ja.
1: En dan weet ik, en de volgende dag kwam ik wel leidzaam bij kan er ben, maar dat weer, ja. En hij kwam nou, eigenlijk elke dag bij ons op het vlier. De eerste jaren, dan zei er Mike met mij de zaak bemoeien. En dan kreeg ik één keer in de 14 dagen een briefje. En daar stond er precies op waar ik hem op denken moest. Dat ik van A tot Z, dat wie de tuin, dat koor, auto's die net misschien weer bij ze, of hier in de zaak wat dingen zo, die net helemaal zijn. En die jochen me dan.
0: Ja.
1: Nou, de hek. En dat sprutst me ik beloer. En
0: maar dat kan niet vervelend worden, hè?
1: Nee. Daar heb ik gewoon echt een hele positieve boom mee aan. En dat, maar dat, ik hier daar echt volle verdriet van.
0: Ja. Bist een emotioneel man?
1: Ja.
0: Ja. Ja, dan kerst ik bij hem een beetje zielige film.
1: Ik heb toch nooit die film. Dat is ook gebeurd. Nee, dat net. Maar ik ben wel heel emotioneel man. Ja. Ja. Ja.
0: Maar net bij films en bij. Bij zielige muziek of zij dat van.
1: Nee.
0: Precies, is dat vooral ik man, als ze wat ouder worden, dan worden ze wat emotioneel incontinent.
1: dit
0: is de trend al gauw wat rinnen.
1: Nou, heb ik aan mijn volkering, denk ik. Maar,
0: maar daar gaat maar net even.
1: Nee.
0: De tweede vraag uit het wasken: wat wie de grootste uitdaging in jouw leven ontnota?
1: Dat wil je vooral om leren om te gaan mij tegenslagen. En dan vooral tegenslagen op gezondheidsgebied. En dan toch wel elke keer dat er wat gebeurde, de vrier erop pakken. En elke maand weer positief verder zien.
0: Kun je wat meer
1: doen? We hebben natuurlijk mijn geestje wel in orde. Mij maken, mijn ziekteverleden. We beginnen nog maar 3 maanden verkering. En toen kreeg ze al schildklierkanker. Dus dat heeft dus leven behoorlijk op de kop zetten. Maar elke keer na een week, 14 dagen, 3 weken, hebben we constant de boel weer herpakt. Zo van, nee, weer verder. Nee, weer verder. We pakken het erop. En dat heb ik altijd geprobeerd in positieve zin om te boeken. En dat is met onze, toen ik met de geboorte van onze oudste, die bleek autistisch te zijn. Nou, dat weer ik best wel heel ingewikkeld. Maar we altijd zijn van, nee, we pakken de positieve kant ervan. We zorgen wat we wel kennen. Net wat we net kennen, we zorgen wat we wel kennen. En wat we wel bereiken, kennen we snel. En dat.
0: Ja. Ja, en die instelling, waar komt dat wij?
1: Ja.
0: Had dat een religieuze achtergrond?
1: Nou, wel, misschien dat wel een beetje mij speelt. Maar we hebben altijd zoiets van, hoe mooi is het al hier? Wat kennen we wel? Wat is er wel mogelijk? Nou, zo. Dus, maar
0: je kan ook lilk wezen en dat je dan in
1: de audio en zegt
0: van,
1: ben
0: een mat, u is dit, hoe komen.
1: Ja, die vraag stel je wel eens even van, is het nou net genoeg? Nee, ik bedoel, daarna je nog weer wat dingen gebeuren. Maar we altijd zijn van, nee, we pakken positief op. We zorgen wel wat we wel willen, wat we wel kennen. En we gaan gewoon verder. En dat doen we nog steeds. En dat is, en dat is zo mooi is wat.
0: Nou, we gaan voorbeelden zien van, wat je Tesla gaat, hoe Jim dan zelf het initiatief namen om te bezorgen er toch nog wat van te maken. Je bent natuurlijk ook situaties, daar ben je, wat je ik ondernemen, net insteert om dat te verorien. Als je kanker krijgt, als je ziek wordt, dan wordt er wel zijn van, ja, dan moet je vechten en met alle respect.
1: Nee.
0: Maar dan ben ik meestal die vjochtje ek.
1: Ja,
0: maar die
1: ik denk dat iedereen het wel doet.
0: En wat
1: wij hebben dus, ik bijvoorbeeld, de behandeling is in Utrecht. En als er nou ik wat is, kunnen we bellen. En dan hoef ik maar een vraag te werden. Meestal is het loos alarm. Huppakee, in de auto, mij schiet waarden. En de henreis hebben we er al je vragen over. En op een waaromreis hebben we heerlijk oorloeren. Om de emoties ik in mij ook altijd te doen. Ja. En ja,
0: maar dan is er ik weer rond van dankbaarheid dat het toch nog weer goed geëerd is.
1: Ja.
0: Jij interpreteert hier stikkel even op het onderwijs. Want behalve dat je actief bent in de horeca, voor haar eigen bedrijf en voor de branche, stond de les die ik actief in het onderwijs.
1: Ja, dat is per ongeluk gebeurd.
0: Ja, niks gebeurt per ongeluk, Ilke.
1: In 2024, begin december, kwam een van de directeuren van ProDrachten. Die bellen me op, actief hier voor
0: Coco. ProDrachten, daar gaat niks mee PvdA GroenLinks.
1: Nee, dat is praktijkonderwijs Drachten.
0: Ja.
1: En ze noemen het in Drachten, ik wil de bolletjes kwallen. Als het de stetting, of de, ja, de stetting er is.
0: Ja.
1: En die kan vragen van, nou, had ik misschien een peroerkes ziektevervanging doen, wordt tot de vorige vakantie.
0: Dus en dan op het gebied van horeca?
1: Op het gebied van horeca. Koken. Nou, en kantine, catering en dat soort dingen. Nou, ik zei, nou ja, ik tot de vorige vakantie. Ah, dat moet ik kennen. Ik ben meestal niet de noodhelper ken. Maar vorige vakantie werd zomervakantie. En zomervakantie werd tot de dij van Joort. Ik ben er nog steeds. Dus, en ik heb er heel veel schik in. Ik heb wel wat oudbakend. Maximaal 12 momenten in de week. Dosis te volle.
0: Ja.
1: En probeer het op één te houden, maar door de algemeen 12 momenten in de week.
0: En komt dat en omdat ze servies bij die binnen of omdat ze net nog vinden?
1: Ik denk dat ze net nog vinden, dat weet ik net.
0: Of allebei.
1: Het is
0: allebei.
1: Ik heb er heel veel schik in. En het mooie is, ik heb daar een, gewoon een collega troon die mij gewoon de eerste week wat handvaart in Joon. En ja, het zit mij relatief makkelijk oud.
0: En ik
1: heb er schik in.
0: Ja,
1: ik heb er gewoon heel veel schik in. Ik heb er altijd, je stralend verder, er komt stralend tussen. Dus ik heb er gewoon heel veel, nog aan.
0: Ja.
1: En als je vooral van de morgen weer de vraag had, ik een jongen erbij gekoord. Ja, ik zeg kom maar. Die jongen is, die met even wat extra ondersteuning heeft. Maar hij heeft toch opgered om alleen nog een pannen soep te meten. Dan denk ik van, hala. Mooi, hebben we erop net.
0: Ja, en dan is dan blied naar hoes, maar misschien nog wel zo belangrijk. Die jongen is.
1: Dan volle blieder.
0: En die heette mem die jongen thuis kwam show, die denk ik van.
1: Wat gebeurt je?
0: Precies, ja. Daar heb ik nou, gewoon te bezielen met dat, die jongen, bij wie je van spreken, maar hij had nou jongen van de bindingen die ik wel ken.
1: En een leuke, echt een hele leuke club collega's. Dat is helaas krijg je een toch wel naast de collega's toon. Daar heb ik echt wel heel veel moeite mee. Maar
0: een team die het dan ik mij inderdaad oppakt.
1: Zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, nou we hint jij er al even onstipt, maar in de horeca is het vaak dreig om personeel te krijgen.
1: Ja.
0: De simmer wordt er nog volgens, want dan ben die studenten al je seizoen weekend beschikbaar. En die wil ik wel een keer vinden. Die vinden dat ik leuk. Maar je was eigenlijk ik wat om je binnen. Waarom slag het dat samen in de horeca?
1: Ja, het gekke is dat ze aan de part-time kant, dus de jonge lui, zei dat lukt al je woon. Ik heb ook wel voor het hele IFS krijgen. De keuken is gewoon nog steeds het grootste probleem.
0: Er komt dus
1: ik denk dat het de kwatten binnen. Ze kiezen al je voor om maximaal 22 uur te werken in plaats van 40, wat vroeger toch wel de norm weer. Ja. Wij zijn snijs dicht, we zijn manjes dicht.
0: Bouwvak.
1: Nee, daar ben ik wel hier.
0: Ja,
1: oh. Ja, zeker.
0: De bouwvak,
1: we hebben wel west, maar we zijn een bouwvak hier. En dat is mij drie weken zomervakantie nemen, noem maar op. En toch slaagt het net. Dus ik
0: nou, zit hij in Betelje te min?
1: Nee, ja, de horeca-CEO is enorm bijtrokken en dat is al heel erg op pijl.
0: Ja, maar
1: en dat geldt voor iedereen.
0: Maar duurst maar, joh, weet als ondernemer, als geen oor, dat het een kwestie van vraag en aanbod is. En dat als een artikel schaars is, dan wordt het duurder.
1: Ja.
0: Dus als de menskracht in de keuken schaars is, dan mag je meer betalen om ze toch te krijgen.
1: Ja. Nou, dat is net waar ze voor kiezen. Ze kiezen voor vrijheid, ze kiezen voor vrije tijd. Ze
0: dat gaat al je chimpries, dus dan maakt er weer een euro bij.
1: Nee, ja, dan precies. Dus ze willen alle dus voor jongstuus werken, voor weekendstuus werken, terwijl derde uur ze pieken lezen. Dus ik denk dat dat de grootste uitdaging zit.
0: Ja, maar dat je dubbele bieren zon van wat je nou bieren, dan ben je een probleem oplossen.
1: Ja, maar dan
0: moet je dus weer horen, dat begrijp ik wel. Maar
1: we krijgen hem in van 1 januari nog een hele grote uitdaging. Net alleen nog wij, maar detailhandel ik en winkels. De jeugdloon neemt met 2 euro per uur omhoog. Vanaf 1 januari.
0: Nou, halleluja. Veel de jonge lui zien.
1: Ja, dat denk ik. Alleen dat is wel even de vraag van hoe gaan we dit met z'n allen doen? Want dit is een slag, ja?
0: Ja, ik heb dat de Albert Heijns van deze wereld en de Jumbo's en zo, ik al zijn, hebben, hoeven we net meer in die grote branche onderneming van VNO en CW mee te draaien.
1: Ja, klopt.
0: Want die praten mee het regeer.
1: Nou ja, dan ben we er weer.
0: En die, maar die slepen er te min uit, ja. Voor, nou in dit geval dan de supermarktbranche, nou, maar dat geldt feitelijk ook voor de horeca?
1: Ja, de MKB'er, de motor van de maatschappij, is de sjaak op dit moment.
0: Ja, maar je kent ik de meest genoemde onderkant van de maatschappij die het hamaten van het minimumleen, die binnen eindelijk is aan de beurt om ik eens een liefdesliedje bij te kroepen.
1: Nee, dat hebben we al een periode in. 2022 hebben we daar de slag om te maken. Met de leen, de minimumloon met omhoog gegaan.
0: Ja, maar je weet wel dat de vermogenden in dit land er volle meer op vooruit gaan binnen, toch?
1: Ja, die ben enorm op vooruit gaan. Ja, dan hebben we het echt over de grootverdieners.
0: Ja.
1: Maar kijk, de gewoon het MKB. Nee, ik snap het wel dat die uitstapt binnen nu al bij VNO-NCW. Ik snap hem.
0: Muziek.
1: Ja.
0: Ja, Ike en Tina Turner. Komt dat uit diezelfde periode trouwens?
1: Nou, van de witje letter.
0: Proud Mary?
1: Nee, de Geesje en ik winnen beide dagelijk bij hetzelfde concert.
0: Oh.
1: En alleen nog we schelen nog niet. Dus toen mocht er echt nog een relatie plaatsvinden. Maar dat hebben we wel. Ja, winnen beide dagelijk
0: bij hetzelfde
1: concert. Hetzelfde concert in Tialf in Heerenveen.
0: En vandaar?
1: Vandaar, dit noemer ik nog wel eens.
0: Tina Turner.
1: Heerlijk.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: daar ben ik volle langere versies nog van, begreep ik. Maar dit wie al meer dan genoeg om even een idee te krijgen. Proud Mary van Ike en Tina Turner. We draaien het op verziek van Ilke Duursma. Hij is jong te gast. In het programma importeerden we haar al je zaken al bij het eind houden. Maar de verste harkers weten we haar ik altijd nog de reactiecarousel. Dat is het afjurjen van een gruttel hun namen, woorden en begrippen. En het idee is dat alleen nog de eerste reactie even jong wordt. En dat we eventueel daarna nog op gewoon zaken waarom komen kennen. Nou, zullen we direct maar los?
1: Ja, zeker nee.
0: Het is geen quiz, dat nee. Toch een vriendin wieken. Maar gewoon het eerste wat in je opkomt. Foppe de Haan.
1: Ja, voetbal in jeugd.
0: Formule 1.
1: Max Verstappen.
0: Amelon.
1: Recreatie, Tietje Wilmsma.
0: De Beatles.
1: Fantastisch om net te hebben.
0: De Rolling Stones.
1: Lekker roeg.
0: Pro Nederland.
1: Heb ik net voor mij.
0: Europees Parlement.
1: Ja, ik heb er nog een familielid zitten.
0: Paul de Leeuw.
1: Fantastisch.
0: Willem-Alexander.
1: Doet het als koning hartstikke goed, maar maximaal nog een stukje beter.
0: Kamperen.
1: Ja, vroeger een soort dingen.
0: Snobbers geworden.
1: Geen idee.
0: Snoepgoed.
1: Ja, snoepgoed. Ja, ja, ja, ja.
0: Champagne.
1: Ik drink in alcohol.
0: Vuurwerk.
1: Mijn familie afschaft worden.
0: Bach.
1: Heel soms vind ik een klassieke concert heel mooi.
0: Hypotheekrente aftrek.
1: Verhoren.
0: Parfum.
1: Ja, leuk om futtig aan.
0: Oerend hart.
1: Ja, normaal. Fantastisch.
0: Guilty pleasure.
1: Weet ik net.
0: Elon Musk?
1: Angstig.
0: Euthanasie?
1: Noodzaak.
0: Jouw de kranten?
1: Belangrijk.
0: Snijblommen?
1: Biologisch.
0: Keningsdij?
1: Leuk.
0: Keertsen?
1: Ja, heb ik net zo vol mij, maar ik vind het wel heel mooi om te zien.
0: Het WK?
1: Spannend en ik ben benieuwd hoe we daar van afbrengen.
0: Punt. Dit winnen ze. Waar was het nog even over haar?
1: Snijblommen?
0: Nou,
1: ik vind blommen, verse blommen vind ik heel mooi, heel belangrijk, heel fantastisch. Maar ik heb wel heel veel moeite met alle bestrijdingsmiddelen en zo die broek worden opblommen. En die dan ik weer bij u in het huis terechtkomen.
0: Dus dat zijn gewasbeschermingsmiddelen?
1: Nee, misschien dat ze er Sint-Wurg iets beter mee omgaan. Maar in het verleden had ik zo naar mijn familie die in het Westland zitten. Dat er toch meerdere Parkinson dingen hebben. Wat toch wel heel duidelijk vanuit de bestrijdingsmiddelen ontstonden is. Dan denk ik van ja, hier mogen we heel goed aan nadenken. En had ik dat dan hier in de landerijen zocht. Dat het soms nog wel bij de lelieteelt. Ik volop beroekt werd. Ja, maar het is me zorgen, want dan komt het ik bij de buurten terecht. Dus dat vind ik wel een hele...
0: Okay.
1: En dat vind ik in onze hele voedingsketen een hele zorgelijke.
0: Maar betekent dat ik dat ze het net leuk vindt om een boeketje te krijgen?
1: Vind ik fantastisch. Vind ik fantastisch, maar ik had het liefst biologisch. Maar ja. Dat is het ingewikkelde.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt wel
0: een
1: hele...
0: Het is een gebaar, dat is eigenlijk goed bedoeld.
1: Ja, ik vind het gebaar hartstikke mooi. Maar ik vind het wel altijd een heel...
0: Ja, dan jij hebt keusblommen?
1: Nou... Ik ben dat saffolle oren mooi.
0: Ja, maar dan ben ik prachtige keuze.
1: Nee, ik is een hele mooie blom met vanuit de chocolaterie en weet ik veel wat. Dus dat is van alles mogelijk.
0: Ja. Wat meer opvoel, ik drink geen alcohol.
1: Nee.
0: Horecabedrijf. Ja. En ja, je jerrebolus van de kastelein is je beste klant.
1: Nee, ik drink geen alcohol. Ik heb wel een liter zoveel in dronken in het verleden, maar ik ben op een gegeven moment, dacht ik van... Ik weet een discussie met onze jongste van hij dat alcohol nou uitvonden werd het verboden. En op dat moment dacht ik van ja, het leek.
0: Ja.
1: Nou, toen ben ik eigenlijk helemaal gestopt. En wat dan een gemberthee en een munthee en dat soort dingen. Ik vind het heerlijk.
0: En de feestjes ben ik echt leuk.
1: Ik ben vol leuk.
0: Leuker?
1: Ja, zeker. Ben vol leuker. Ik zou alles voor me heen gebeuren.
0: Ja.
1: Dus wel zou ik naar mijn club meestal op stap ben dat ik dan...
0: Ben je altijd de Bob?
1: Nee, ik haak je moeder of jouw tom tol voor ouwe. Dan wordt het praat dusdanig dat ik denk van nou maak ik maar put. Dan had ik hem.
0: Ja, dat is ik leuk. Nee, ik dacht nou, Willem-Alexander en Keningsdij begint al even oorstipt. Maar vond hem dadelijk oorschakelen. Hij is leuk, maar Maxima haak ik nog niet over.
1: Ja, nou, die is toch volle spontaner. Die is toch, die dame die draagt best wel wat naar mij. uit het verleden en wat best ingewikkeld is. En had ik zo hoe ze zich dan nou staande houdt in het hele land en bij alle bijeenkomsten. Ja, dat vind ik mooi om te zien.
0: Ja.
1: Vind ik echt mooi om te zien.
0: En een guilty pleasure haast net?
1: Nee.
0: Nooit stiekem eens even nou. Het is maar beter dat de oren dat net weten.
1: Nee.
0: Dat ik dit lekker vind of dat ik dit leuk vind.
1: Nee.
0: Of...
1: nee.
0: Bist je er nuchter voor?
1: Ja. Denk het wel.
0: Bist grutsk op was het bereikt haast?
1: Jazeker. Jazeker.
0: Of zit er in de achterhol ik iets van. Het is me dan neerslagen om.
1: Nee. Nee, ik heb altijd naar het jongensdroom, want toen ik hier of jongen weer dat ik kok wilde worden. Nou, wie iedereen al verbaasd. Ik ben mijn carrière begonnen bij de drie provinciën in Bakkeveen. Heel langzamerhand, heel lang wat trofwest. Dit had ik nooit verwacht dat ik dit ooit bereiken zou. Never, nooit niet. Nee, ik kom uit een echt arbeidersgezin. Mijn huid weer timmerman, mijn man weer thuis. Dus nee, dit is voor mij een...
0: Het lijkt helemaal net van gewoon door zo ondernemer worden zoals.
1: Nee.
0: Maar dan mag je toch bepaalde eigenschappen van gaan.
1: Ja, misschien dat ik de eigenschappen wil hier, maar ik op een gegeven moment de verf komen.
0: Ja, maar waar baarde dat dan? Wie dat dan kwamheid die, omdat die
1: nou, in de samen met Geesje denk ik dat het toen echt dat ontwikkeling aan is. Ja.
0: Ja, we konden beteer mij dat een soort mensen Geesje kennen en volle minder mensen die kennen. En als misschien ik wat uit het kaart stapst. Ik zeg op social media, dorsto ik nou de week van Ilke bijvoorbeeld haast. Dacht alle weekend even. Ja, maar dan geeft het ik hoor allerlei oren dingen. Die het net direct met die werkte meisje. En dan geeft ik hoe de wenning bouwen of zo. Ik denk, je mag zo de politiek misschien dan wel inwollen.
1: Ja, nou wie dat nooit gebeurt. Maar het probleem is dat ik in de politiek kom, en ik het antwoord al jong voor de vraag stelt. En dat komt net goed. Maar ik ben moedeloos van het hele woningbouwverhaal. Echt. In het Tietjerste deel, het ene rapport, het andere rapport komt op tafel. We hebben al 4 jaar lang een wethouder, gewoon die zoerde wat van meidje. Het gebeurt net. Het moet al je hingen. En dan heb ik het net al uitbreiding, maar inbreiding in het dorp.
0: Ja, maar bloot dat hing je om het zeg maar laksegiet van een wethouder of bloot dat hing je om allerlei orenredenen?
1: Ja,
0: dat zijn misschien wel wollen, maar ik net kennen.
1: Nou, dan ben ik het in dit geval. Daarin ben wel wat voorbeelden bekend ondertussen dat het ik aan net op de juiste manier reageren van het ambtelijk apparaat West is. Ben ik wel vereniging die wel wat wollen. Mogelijkheden aanrijroutes in het centrum die oors aanpakt door de koeien. Met Rottermeer huizen creëert door de koeien. Met de uitstraling van het dorp heel oorswet. Ja, dat is gewoon jammer dat zulke dingen lismeloor. Mijn clubke meesten ben we aan het zien, want we willen toch heel graag een knarrenhof naar Burgemhelje. Nou, dat, wat die er is.
0: Dat was zelf wijn, denk
1: ik. Precies, dat ben ik ongeveer. Daar dat kleren ben ik ongeveer zonder plus.
0: Ja. Het is trouwens een heel leuk concept, maar we kennen het nog net hoe hebben we die slotplaat van daar ik nog even draaien. En dat is ik de moeite voor bij Wurgenhoek zitten. Maar dossiers vol plan en vol ideeën en vol meningen. Dus die mensen die op social media zitten, die moeten daar maar volgen. De week van Ilke, dan kun je alle weken vernemen waar ze in argewaasje zit en waar ze in enthousiasme zit. Een pad daarvan hebben we Jerken in dit programma. Dank u wel voor die. Je hebt een hit na je wieken zit op deze stoel. Griet Wiersma.
1: Leuk. Vaak optreden bij ons in de pleats.
0: Dus jongeres.
1: Ja, helemaal fantastisch.
0: Had een zwiere tiet achter de rij. Ja. Maar staar gewoon. Ik weer ont oppakken. Werd ze zo goed in is. Namelijk het jong. En wat haar een soort voldoening jouwt. We praten na je wieken met haar. Maar Joet, dat Peter van Dijk nog even afsluiten. Met het Simmer 2000 lied. Wat gaat stekkerijk mij?
1: Ja, ik vond dat zo mooi hier. Al die mensen die er weer heen kwamen, maar ik hoe het leeft in deze provincie, maar sowieso Friesland de Libbest, deze provincie, jongens, best trots op mijn stand dat we hier staan.
0: Door stril verhoor, hè?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon zo mooi. Het wetter, de waren, ja,
0: Elke duur is maar, dank u wel.

0: ontzafier de verhelling van Impeteer van 8 juni met Eelke Duursma. Na je wieken ben je er weer en dan kan je nog eens jaren naar het peteer met Anne Goortske Breteler.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Hé,

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59... waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: 1976.
0: Een hele goede avond op deze maandag, de 17e augustus van het jaar 2026. Maar weer 50 jaar terug gaan in de tijd naar het jaar 1976 met de hits uit dat jaar. We waren vorige week blijven steken bij een formatie die wel een kenmerken had van de jaren 70 natuurlijk. Daar waren de Rubens. Maar ook in alles, alle successen komt aan het eind van deze formatie ook. De laatste hit in ons land van deze Britse groep was het nummer You're the Reason Why. Of dat de reden was dat het de laatste hit was, is mij eigenlijk niet bekend. En er verschenen nog wel een paar singles, maar die kwamen niet verder dan een plaatsje in de vaderlandse tipparade. You're the Reason Why werd geschreven door zanger-toetsenist Alan Williams en drummer John Richardson. En werd ook uitgebracht op het album Sign of the Times. Tijd voor onze allereerste The Rubens.

En de vraag, waarom? Nou, gewoon daarom. Roberts ooit begonnen met die grote hit, Sugar Baby Love. Dat uiteindelijk allemaal studio-muzikanten die dan ook nog een gegeven moment op de tv mochten verschijnen. Eigenlijk moesten, want ja, de paaswetter moest natuurlijk gepromoot worden. Een nummer schrijven en uitbrengen die de kassa's doet rinkelen. Nou, daar hebben de leden van de formatie ABBA geen moeite mee, schijnt het. Money, money, money. Driemaal, jawel. De tweede hitsingle van het album Arrival zorgde daar wel voor. De hardwerkende vrouw in het verhaal, die nauwelijks rondkomt, droomt van een rijke man of van het winnen van een fortuin in gokstad Las Vegas. Ja, of ergens anders natuurlijk. En Björn, Benny, Agnetha en Annie Fried. Met bekend onder de namens ABBA en Money, Money, Money.

It's a rich man's world. Jawel, wij zijn grootgebracht met het geluid van eten tot je zweten en werken tot je erbij neervalt. Ja, zoiets ongeveer. Alhoewel dat allemaal niet de bedoeling is, maar anders kwam je niet aan je zintjes. Ja, vaak voorkomend thema in de muziek zijn natuurlijk de liefdesperikelen. Zo ook in de hit voor de jongens van de Amerikaanse broers Tavares. Muziek is het in het nummer Don't Take Away the Music. Een metafoor voor een verloren liefde. Waarbij wordt gesmeekt om het maar niet dat laatste stukje houvast te ontnemen. Don't Take Away the Music. Dit zijn de heren Tavares.

eigen muziek. Dat beheerst mijn hele leven zo'n beetje. Tonight, don't take away the music. 1976. En vandaag doen we dat met de hits uit 1976. En we gaan verder met nog meer liefdesperikelen. En dan met de single Love Me Like I Love You. Dat is een hit geweest voor de Bay City Rollers. De single die het internationale succes van de Roller Mania voortzette in 1976. In tegenstelling tot een andere hit werd dit nummer geschreven door de bandleden Eric Faulkner en Stuart Wood. De track werd alleen na de hand op een compilatiealbum uitgebracht. Dus dat heb je wel eens vaker met soort vreemde hits, zeggen wij dan. Love me, like I love you, alsjeblieft. De Bay City Rollers.

In Nederland een bescheiden hit voor deze jongens uit Schotland. Dat neemt Engeland natuurlijk weer garant voor een top 10 succes. Love Me Like I Love You. The Basic Heroes. 1996 scoorde de Britse zangeres Seal een gigantische wereldhit met een soulvolle cover van het nummer Flying Like an Eagle. Het was 20 jaar eerder in, zoals ik al zeg, natuurlijk 76. En dan hebben we het over het jaar 1900. Een hit voor de Amerikaanse Steve Miller Band, die met de titeltrack van hun 9e studioalbum een bijna nummer 1 hit scoorde in de American Billboard Hot 100. Hoewel de sfeer van het nummer heel relaxed klinkt, snijdt de tekst maatschappelijke problemen aan. Zoals armoede en het niet hebben van een dak boven je hoofd. Maar nou, hoe origineel en ook actueel wil je het hebben?

0: Twee weken stond hij op de tweede plaats in de...
1: The American Hot 100.
0: Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Dat is een tijd trouwens voor heel wat anders.
2: 1976.
0: Ja. De Mexicaanse componist Gonzalo Velázquez schreef het nummer al in 1941. En sindsdien is het door ettelijke malen gecoverd. Vocaal, maar ook instrumentaal. Ook in 1976 werd dat niet. En zelfs twee talen. In het Duits, maar ook in het Nederlands. Waar heb ik het over? Nou, het gaat over die klassieker Bésame Mucho. Kus me veelvuldig, betekent dat zo'n beetje. Vandaag de Nederlandse uitvoering, maar dan door een Duitse schlagerzanger. Namelijk Denny Christian.

Danny Christian nog regelmatig in ons land optreden. Die Ovenplein concerten en zo. Deze plaat balteert natuurlijk nog steeds 1976. En er is nog steeds Danny Christian. Dit was Besa Memucho. Meer Nederlands talent. Jawel. Na een aantal eerdere successen was het duo Spooky and Sue, die ook van zich lieten horen op het Nationaal Songfestival in het jaar 1976. Ivan Groeneveld en de Britse Shusha Launer, oftewel Spooky and Sue, vertolken hier het nummer You Dig It. Of wat? Do You Dig It? Dat is de vraag natuurlijk. Het nummer wat ook was te zien en te horen in de film De Ondergang van de Onan van de onlangs overleden Wim T. Schippers. In 1977 gingen beide weer hun eigen weg voor een solo carrière. Spooky, oorspronkelijk afkomstig van Aruba, wordt sinds 1 september 80 jaar alweer. En zo overlijdt 2 jaar terug op 1 april 2024. Do you dig it?

En de vraag, do you dig it? De duo Spooky en Sue. En ja, deze plaat kon lang, bij lange na niet hun vorige succes evenaren. Trouwens, die waren allemaal ingezongen door de mannelijke stemmen. Door Big John Russell, die onderhand ook al niet meer onder ons is. Ja, in tegenstelling tot de meeste hits van de Four Seasons, zoals het dit keer de drummer Jerry Palsy, die de leadzang voor zijn rekening nam in de hit Silver Star. Frankie Valli zong destijds vanwege problemen met zijn gehoor alleen mee in de background vocals. Het nummer Silver Star beschrijft het verhaal van een man die overdag van 9 tot 5 baan heeft, maar wegdroomt bij een fantasie waarin hij een stoere cowboyheld en sheriff is. Nou, bij deze, de Silver Star op zijn borst. Was hij de Four Seasons?

0: The Four Seasons en Silver Star.
1: Monday Night Music.
0: Ja, en trouwens, Frankie Valli. Afgelopen mei, 3 mei, werd die man 92 jaar. En hij heeft nu al besloten dat hij maar niet meer op gaat treden. Wat ik van de week hoorde. Ja, dat waren dus Frankie Valli en de Four Seasons samen. Mooi weer. Deze week een beetje wisselvallig. Een af en toe een bui, heb ik gehoord. Het Noord-Hollandse dorp Volendam had de eer dat daar de Powering Pop gemaakt werd. En wordt misschien wel. En dan zo kreeg later de provincie Limburg de stempel van Flyerprik. Flyerprik? Nee hoor, Flyerpop opgeprikt. Een van die vertolkers van dat genre is de groep The Classics. En band uit de stal van Johnny Hoes. Voorlaatste hit die ze scoorde is het zonnige geluid vanwege dat weersbericht van mij, genaamd Sunshine Baby. Deze Limburgse formatie, The Classics.

Ja, die jongens die hebben wat met de zon. Hè? Yellow Sun of Ecuador hadden ze ook nog een hit. Dat is een classic hit als Sunshine Baby. In dat rond voor de Vlaaien Pop. Zouden ze in Friesland iets hebben met de Berenburg Pop? Ik heb ze er nog nooit over gehoord. Trouwens, we hebben nog meer Nederlands talenten het komende uur. En straks ook in de tweede uur nog maar. Nu uit de Brabantse en eigenlijk gedeeltelijk uit Zuid-Holland. Duo Rosie Pereira en Dries Holten. Dries, die tot 1975 als Andres een duo vormde met Sandra Rehmer, ging daarna verder onder de naam Rosie en Andres. Scoorde onder andere in 1976 een bescheidenheid met het nummer I Was Born to Love. Trouwens, Rosie, dat was de artiestenaam van Hedy Sylvia Pereira, dochter van de steelgitarist Coy Pereira, die speelde bij de Kinema Hawaiians. Rosie en Andres.

0: duo Rosie en Andrews. Dat is met I Was Born to Love. Hoewel Robin Sarstedt met Let's Fall in Love zijn tweede hit scoorde in 1976, was dat nummer al zo'n 43 jaar geleden al uitgebracht en geschreven door Harold Arlen en Ted Kohler. Ook dit nummer is in de loop der jaren menigmaal gecoverd, onder andere door Shirley Bassey, Peaches and Herb, maar ook Diana Krall heeft het op plaat gezet. Ja, en u weet het, ik heb het al eerder verteld, hier Robert Sarstedt was natuurlijk de broer van Peter Sarstedt, die we kennen van When Did You Go To My Lovely, maar ook de broer van Richard, die als Eden Kane hits maakte in Engeland. Een stuk of vijf heeft hij dit in de jaren 60 en 70 gemaakt. Onder de mond van...
1: Remember, remember,
0: Let's Fall in Love.

Robin Sorset. Let's fall in love.

0: Jazz Goldblum. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Nationale en internationale artiesten baseren dan de revue. Samenstelling en presentatie
1: Martin van der Velde.
0: Ja, dat is vooraanstaande donderdag. We zijn nu nog bezig met iets uit 1976 en zijn beland. Aanbeland moeten we zeggen bij Hank the Knife and the Jets. Met weer een star, maar die niet een silver star, maar een yesterday star. Behalve in Nederland had de band van Henk Bruistens ook succes in Duitsland. In België, Frankrijk, maar ook in het Zuid-Amerikaanse Brazilië. Hank the Knife and the Jets, want daar heb ik het over. Afkomstig uit Arnhem, waar hij bekendheid kreeg in de groep Long to Learn and the Shakers. En wat rijdt dit? Yesterday Star. Hij scoorde die als opvolger van die andere hit, Stan the Gunman. En dat was er niet in het jaar ervoor, in 1975. Dit is Yesterday Star.

swinging guitar van Henk Bruijsen, oftewel Henk de Knife. De Yesterday Star. Van Arnhem is ook weer verder naar het zuiden van Nederland, naar Zuid-Limburg, naar Brunsum. Maar daar kwamen ze vandaan, de drie dames. De dames van Pussycat. We gaan draaien, Georgie. Het was de hit waar deze vroegte opvolger voor Mississippi. Eveneens geschreven door de vaste songwriter van de band, Wendler Teunissen. Pussycat, met zoon van Tony Willet en de zussen Betty en Marianne Kowalski. Georgie doet de zangeres denken aan... Ze beklaagt zich eigenlijk meer. Ze beklaagt zich echter dat ze niet als de muziek aan en uit gezet wil worden. Nou, we zetten nog niks uit, maar we gaan hem wel draaien. Georgie.

liefde die aan een grammofoonplaat doet denken. Die aan en uit kan zetten. Georgie, Pussycat. We gaan eruit voor het instrumentaaltje. En dat is niet zomaar een instrumentaal. Nee, dat is Sera una volta il West. Zoals officieel de Italiaanse titel is van de film waar Ennio Morricone de muziek voorschreef en ook uitvoerde. Bij ons bekend als het Once Upon a Time in the West. Of gewoon het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone was een succesvolle Italiaanse componist en orchestrator en dirigent van al dit moois. Zelf was hij trompetist trouwens. Om al zijn successen te benoemen zou ik waarschijnlijk nog wel een hele avond erbij moeten hebben. Graag tot straks in de tweede uur. We gaan eruit zo zijn met Once Upon a Time in the West.

0: in hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet is gestart met het begrotingsgesprek.

0: vaststelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50PLUS. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achterop een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: 1976.
1: Wat draaien we nu? Welkom terug in het tweede uur van dit programma. Wat draaien we nu met de hits uit 1976? De titel How's That? Dat is een verbastering van How's That? Een bekende kreet uit de cricketsport. Spelers roepen dit naar de scheidsrechter om te vragen of de slagman oud is. In het nummer van de artsenisgroep Sherbert wordt het tot gebruikt als een metafoor voor een relatie. De constatering van zijn pater die vreemd gaat en haar boodschap meegeeft dat ze de spelbreker is. En dus het spel heeft verloren en dan ook het spel mag verlaten. How's that? Sherbert. Sherbert.

Het werk van Down Yonder vanuit Australië, de formatie Sherbet. Dat is een How Zet. Ja, top 10 succes wel. Ook in ons land, maar ook niet te vergeten in Nederland. En van dat moet er gaat, heb ik hier nog iets liggen van Johnny. Niet zomaar een Johnny, het is Johnny Wakelin. Hij kreeg in 1974 het idee om een nummer te schrijven over de legendarische bokswedstrijd The Rumble in the Jungle. Tussen Mohammed Ali, oftewel Cassius Clay, en George Foreman. Die plaats zou vinden in Kinshasa. Onder het toenmalige Zaire. Het nummer Black Superman met echter niet het verwachte succes. De opvolger, het nummer in Zaire. Als zodanig wel, bij deze.

0: 10 zoekers uit Engeland. En bij ons was het nummer 2 notering en een hele week daarvoor.
1: Veronica's alarmschijf.
0: Het was het in Nederland over en uit voor Johnny Wakelin. De pretfabriek. De pretfabriek van de Dizzy Mans Band draait hij in de jaren 70 als een tierlier, wat naast een hilarisch komische optredens ook resulteerde in een aantal hitsingles. In 1976 verscheen het nummer Turkey Turkey, een vrolijke humoristische nummer dat bekend staat als een persiflage op het fenomeen gastarbeider uit die tijd en hun land van afkomst. Ja, gewaagd, maar waar was hij meer?

De duizelingwekkende formatie, de Dizzy Man's Band. Dat een van onze successen genaamd Turkey. Hoewel dit liedje wat we nu gaan draaien, het melodietje opgefleurd met het geluid van een accordeon erg vrouwelijk klinkt, is de titel misleidend. Complainte pour Saint-Catherine van het Canadese duo Caton & McGarrigle, vertaald naar klaagzang voor Saint-Catherine. In het nummer wordt de politiek op de hak genomen met het verhaal over een meisje dat boven het metrostation Côte Saint-Catherine in Montreal woont. In de winter maakt zij met haar vrienden gebruik van de warmte in de bovenste regionen van het metrostation, terwijl ze zomers de strijd aangaat tegen de muggen. Ja, wat wil je? Complainte voor Saint-Catherine. Kate en Anne McGarrigle.

Ik zou bijna zeggen, van een beetje op het ritme van Ugge, een city van de Muggen. Complentenbron, Sint-Catherine, Kate en Anne McCarrigal vanuit Canada. Met muziek is de wereld heel klein. Van Canada gaan we zo over naar het land der Oosterburen. En dan gaan we naar Duitsland. Ich bin wie du, wir sind wie Sand und Meer. De hoofdregel laat de hit voor de Duitse zangeres Marianne Rosenberg, die eigenlijk als eerste in Duitsland de moderne disco invloed in de traditionele Duitse slagermuziek introduceerde. Dat nummer groeide uit tot een grootste hit en is nog altijd een nummer met een vaste waarde op elk feestje. Opmerkelijk was het dat Ich bin wie du in ons land een groot hit was dan eigenlijk bij haar eigen, bij die Oosterburen dus. Daar is hier dan Ich bin wie du.

Ja, dat was een helemaal van top tot teen, mogen we zeggen. Deze Duitse zangeres genaamd Marianne Rosenberg. En Ich bin wie du. Een limousine. Ze kwamen al vaker voorbij. Ja, niet in die limousine trouwens. Maar hier dus op deze zender. De groep Limousine, dat was een vervolg op de groep Hearts. En dan bedoel ik wel de Nederlandse formatie Hearts natuurlijk. Die ontstond na vertrek van zangeres Patricia Pai. Goodbye and Thank You is in 1976 de laatste hit voor deze groep uit Rotterdam. Limousine, een groep rond de toch wel bekende muzikant Okkie Huisden. Goodbye and Thank You. Tegen de luisteraar zo misschien naar de volgende plaat.

0: Goodbye and thank you. Formatie Limousine. Nou, ik zei wel, ze hebben niet voorbij zien komen in die Limousine. Maar misschien hadden ze wel zo'n hele oude briek. Dat ze daarmee naar hun optreden zingen, deze mensen uit Rotterdam. Het hitwerk uit 1976. We hadden wel iets Frans, we hadden iets Duits. En nu net weer een Nederlands groep met een Engelstalig nummer. En ik heb weer iets Frans. Zelfs Jean-Jé Le Monde. De hit voor de Amerikaans-Franse zanger Joe Dassin. Uitgebracht op zijn album Le Costume Blanc. Het beschrijft het pijnlijk besef dat het einde van een intense liefdesrelatie de wereld volkomen koud laat. Ja, dat is meestal iets tussen twee mensen. Met andere woorden, wat er ook gebeurt, de wereld draait gewoon door. It won't change the world. Yo, that's all.
1: C'est drôle, tu es parti.

hand als je de tekst schrijft. Ja, dat vinden we altijd leuk op. Papa Changé, Le Monde, Joe Dassin. Schitterend werk. Het is in het jaar 2006, het jaar dat het nummer Miss You Nights, in uitvoering van Cliff Richard, in Engeland wordt verkozen tot zijn allerbeste sessiezangeres en... sessiezanger en songwriter Dave Townsend schrijft het nummer als hij zijn vakantievierende vriendin moet missen. Bruce Wells, lid van The Shadows, laat het nummer aan Cliff Richard horen, die het daarna maar al te graag wil opnemen. En die er in dit scoort. En dan top 10 hit nog wel in Nederland. Miss You Nights.

0: The Miss You Nights van Cliff Richard.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, zoals te doen gebruikelijk, vertel ik je weer even wat Harry als aan de vrijdag in zijn programma gaat presenteren. Ja, is een special die heeft. Zit aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur. Henk Williams en dan wel die oude, de senior. En dat is natuurlijk een stukje antiek in de country universe, dat mag ik wel haast wel zeggen. Maar ja, dat hoort hij dan wel. In de tweede uur trouwens, nog enkele nummers van de week ervoor waar het niet aan toe kwam. Anderstalig. En hij heeft deze nog een variatie met nummers van Kingston Trio, Mo Bandy, Vince Gill en Marty Robbins. Dus voor de Country en Western liefhebbers, die kunnen afstemmen aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 op het programma van Harry Ebema, The Country Ranch. Wie ook trouwens country zingt, of zo moet ik eigenlijk zeggen, is Albert West. Vandaag de dag is het Memory of Life. Ook de naam van de officiële Facebook herdenkingspagina van de zanger Albert West. Terwijl eigenlijk Albert West te raken. In 1976 is het door Hans Vermeulen geschreven nummer een bijna top 10 hit voor Albert West. Het verhaal van een man die in dit nummer terugkeert naar zijn geboorteplaats, waarna aan het eind van het lied wordt onthuld dat de herinneringen in een droom of een hallucinatie zijn van een soldaat op het slagveld. Ja, weer daarom zo'n triest verhaal. Albert West, A Memory of Life.

0: Een hele week de Vaderlandse Alarmschijf. En uiteindelijk als hoogste en 11e plaats in de Nederlandse top 40 in 1976 voor Albert West. Ja, Albert West, het is alweer meer dan 10 jaar geleden. Hij overleed op 65-jarige leeftijd op 4 juni 2015 na een tragisch verkeersongeval. En hij was al gehandicapt door beroerte ziekte met de grote K. Yesterday, dat was in 1965 het eerste nummer van de Beatles dat werd opgenomen door slechts één lid van de band. En dat was Paul McCartney. Het nummer werd ook door hem geschreven met een kleine bijdrage van collega genaamd John Lennon. Trouwens, McCartney dacht wekenlang dat hij de melodie van dat nummer onbewust van iemand anders had gestolen. Omdat hij nog geen tekst had, gebruikte McCartney de werktitel Scrambled Eggs, Oh My Baby, I Love Your Legs. Ja, wat mooi kun je maken. Het is een plaat dat dus ook in 1976 weer voorkomt in de hitparade. Namelijk in Engeland wordt het voor het eerst op single uitgebracht. En ook in Nederland werd het uitgebracht als ter gelegenheid van een einde van een contract bij EMI, de platenmaatschappij. En zeg maar deze...
1: You press the Beatle button.
2: Yesterday.

0: 25e plaats in de Nederlandse top 40 en een top 10 hit in Engeland natuurlijk. Want daar kan dat voor het eerst op single uit.
1: Zomerradio. Zomerradio.
0: Dankzij zijn indrukwekkende zangprestaties van zijn aandeel in de hits van Elvin Bishop. Dat is het nummer Fool Around and Fell in Love. Viel zanger Mickey Thomas op in de muziekbusiness. En werd later de leadzanger van Jefferson Starship. Kortweg later natuurlijk Starship genoemd. Het nummer Fool Around and Start Again is van de hand van Elvin Bishop, die het nummer zelf dus niet zingt. Omdat hij vond dat zijn stem te ruig was voor dit specifieke nummer. Maar uiteindelijk dus wel de uitvoering van de formatie van Elvin Bishop. Fooled around and fell in love.

0: Het bracht als een track van het album Struttin' My Stuff. In 1976 deed het plaat van de formatie van Elvin Bishop. Een nummer genaamd Fool Around and Start Again.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Oorspronkelijk was het door Hans Vermeulen geschreven en geproduceerde nummer The Alternative Way van Anita Meijer bedoeld als een B-kantje. Omdat het succes van dit nummer snel boven kwam drijven, droeg Anita Meijer tijdens haar optreden in het AVRO-tv-programma Top op bij ze wel haar eigen trouwjurk. Simpelweg omdat ze zo snel geen andere geschikte outfit had. Met de begeleiding van de Rainbow Train vertolkte ze haar grootste hit The Alternative Way. Anita Meijer en achter de piano Hans Vermeulen.

0: Anita Meijer en Hans Vermeulen. The Alternative Way. Goed voor een...
1: This is number one.
0: Ja, dan brengt ons over naar onze laatste vocale. Die komt voor rekening voor Miss Diana Ross. Do you know where I'm... Are you going to? Oftewel, Team from Mahogany. Uit de originele soundtrack voor de film Mahogany. Waarin de zangeres van dit nummer zelf ook de hoofdrol speelt. De rol van een jonge modeontwerpster. Ja, het nummer werd oorspronkelijk al in 1973 opgenomen. Maar dan door de zangeres Thelma Houston. Die versie was destijds geen succes. Nou ja, dit wel dus. Ook een nummer 1. Maar dan in Amerika.

En bij deze alvast bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag tussen 7 en 8 uur. Het programma Jazz Co. Mocht dat niet lukken. Zondag ben ik er ook weer met de voet tussen de deur. En volgende week maandag weer een nieuwe aflevering met de hits uit 1976. Tracteer je nog even op een stuk voor Once Upon a Time in the West. Graag tot een andere keer.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
1: Oh?
0: Ja, van gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
7: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden.

0: weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50PLUS. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakt een vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Hakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De eerste editie van Los Dokkum kan rekken je op een soort belangstelling. Intussen hebben 400 overhutterinners en kuierders uit het hele land haar een oormeld voor het nieuwe evenement. Los dit voor de last one standing. Deelnemers beginnen alle oeren aan een nieuwe ronde. Hutrinners lissen de hele tijd 6,7 kilometer aan. Voor kuierders is dat 3,9 kilometer. De opbrengst van Los Dokkum gaat naar de boostcamp van stichting Ik Ben Wil. Daarmee wordt een weekend organiseren voor mensen met beginnende dementie en haar neisten. Een wenning onder de Koelstrawei in Twieselerijde had sneintemoor een flinke skee oproem door een brand. Om zo'n oren hinnen waard ontdutsen dat een kost in de wenning in de brand stier. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bewenners konden op die het naar boeten. Ze binnen terug ambulancepersoneel controleren, maar hoefden net naar het ziekenhuis. De brandwacht had beide wenningen controleren. Hoe de brand ontstaan is nog net bekend. Bij de spitketen op de Harkema is de jaarlijkse keuring van de Nederlandse longguiden houden. De keuring is voor fokkers ook het moment om geschikte bokken te besjen voor de fokkerij en ondervindingen met elkaar uit te wisselen. Geiten en bokken waren beoordelen op haar bouw, uiterlijk en raskenmerken. Ze leidt voorzitter Siebe Roosma van Longguiden Fokkers Club Friesland uit.
2: Wij keuren van het standboek en die moeten we aan onze spelregels voldaan. Het typerend kenmerk van deze geit is dat er een holle noos had, een concave noos. Dat is echt goed hol en lang hier. Dat is echt belangrijk. Om met gedrongen wijzen, een beetje geblokt nemen we dat, dat een mooi fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
4: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Alve Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. NVIDIA investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af.

naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Ardern, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert het $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.